0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 19:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 19:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machettes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
2: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Mensis van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley voor.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Buchholz O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Minses van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Minsters van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. Fiona Omen van Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie vreselijk, omdat het complete goederenvervoer vastloopt, zowel op het water als op de weg. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. Hevige scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. Het protest slaat intussen over naar België. In Luik blijven vandaag alle middelbare scholen dicht. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex, met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het
1: was...
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen. En dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex, met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we dit mooie nazomerweer vast, al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport loopt.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De NS zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost het spoorbedrijf jaarlijks miljoenen euro's. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen. En dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. En bizarre beelden uit het Russische Dagestan. Daar is een doodsbange toeriste dwingend een kloof van bijna 80 meter in geschopt. Op de video is te zien hoe instructeurs de smekende vrouw uitlachen terwijl ze op de rand van de afgrond zit. Wanneer ze weigert te bungee jumpen, trapt een medewerker tegen de achterkant van haar knieën, waardoor ze doorknikt en het ravijn invalt. Zulke extremiteiten gaan helaas niet altijd goed. Eerder dit jaar kwam een 21-jarige Braziliaanse nog om het leven bij een bungee jump. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we dit mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De inflatie is afgelopen maand opnieuw licht gestegen. Dat meldt het CBS. Het leven werd gemiddeld 3,4% duurder tegenover 3,3% in augustus. De stijging heeft vooral te maken met duurdere brandstoffen als benzine en diesel. Ook de gestegen prijzen voor stroom en gas duwen het cijfer omhoog. Dat stelt een econoom van het CBS. Boodschappen werden wel een fractie goedkoper, maar volgens het statistiekbureau is die meevallen van korte duur. Sportmerk Nike gaat weer snoeien in het personeelsbestand. Het bedrijf kampt met tegenvallende verkopen en een sombere prognose voor de komende jaren. Om de kosten te drukken gooit het concern de organisatie opnieuw op de schop. Dat herstructureringsplan moet de komende 5 jaar zo'n 2,5 miljard euro aan besparingen opleveren. Het is niet de eerste keer dat het sportmerk naar deze maatregel grijpt. Nike bevindt zich al langer in zwaar weer en voerde de afgelopen jaren meerdere ontslagrondes door. Zware scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. En de Nederlandse spoorwegen zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost veel geld, dan gaat het jaarlijks om miljoenen euro's. Het weer tenslotte. Vanmiddag krijgen we de zon flink te zien. Af en toe trekt er wat bewolking of een wolkensluier over. Maar de zon pakt overduidelijk de hoofdrol. Het wordt bovendien aangenaam warm met 19 tot lokaal 21 graden. En dat is bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv

0: en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De nieuwe zelfstandige wet van minister Aartsen moet in 2028 ingaan en duidelijkheid bieden aan ZZP'ers en opdrachtgevers. Een ZZP'er moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer en zakelijke rekening hebben en in 2 jaar minimaal 3 opdrachtgevers bedienen. Ook komt er een verplichte financiële buffer. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly in

0: Investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. 40 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstand.

0: Achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus en zijn er zo'n 8300 besmettingen geregistreerd. Dit is de grootste en dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd worden. Vooral het noorden en oosten worden zwaar getroffen. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel.
4: Een hele goede middag.

0: Archipel Actueel op de vrijdagmiddag tussen 4 en 5. Normaal liter met Erwin van Oosten aan mijn overkant. Maar
1: ja, nu ben ik er.
0: Sam Hoek, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Arjan.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Goed.
0: Druk gehad?
1: Het is heel druk, ja.
0: Ben je blij dat het vrijdag is?
1: Heel blij.
0: Ik ook.
1: Tijd voor het weekend, hè?
0: Maar voordat het weekend begint, gaan we het nieuws doornemen van Goeree Overflakkee. En er is veel gebeurd. Toevallig ook heel veel 1 en 2 nieuws.
1: Ja.
0: Maar ook cultuur. We gaan de agenda doornemen. We hebben een weerbericht. Samengevat, een bomvolle uitzending van Archipel Actueel.

0: Cameron Withkamp en het Koninkrijk van de Angst. Nee, dat is natuurlijk gekkigheid hoor. We hoeven niet angstig te zijn als je naar de radio luistert. Want je luistert naar Archipel Actueel. Het actualiteitenprogramma van Omroep Archipel. We zijn er elke week van 4 tot 5.
1: Ik was aan het zoeken naar welk bruggetje ging maken. Van Kingdom of Fear, maar nee, ik ging hem niet vinden.
0: Nee.
1: Geen raadplaat vandaag?
0: Nou ja, die komt er zo aan.
1: Oh, oké. Ja, we zijn meestal openen met Archipel Actueel met een raadplaat.
0: Zeker.
1: Daar gaan we dan zo meteen van jou te goed krijgen.
0: Tuurlijk, altijd.
1: We gaan dan maar eens beginnen met het laatste nieuws. En dat nieuws is ook weer aangepast. Dat gaat over een flinke ravage. Na het ongeval met over de kop geslagen auto. Om maar te beginnen met de update. Ja, de blikjes kolen worden hier opengemaakt. Dat hoor je op de achtergrond. Want op vrijdagmiddag hebben we altijd een borrel. Hier op de redactie van Omroep Archipel. Gezellig. Dus als je wat gekletst hoort. En een rinkeltje hier en daar. Dat komt door de borrel. En mocht je zeggen. Hey, ik vind dat ook leuk om mee te maken. Redactie@omroeparchipel.nl. Van harte welkom. Maar goed, terug naar het ongeval. Dat was in Nieuwetongen gisterenmiddag. Om 4 uur is een automobilist gewond geraakt bij een ongeval op de Klinkerlandse weg. Nou, wat is daar nu aan gewijzigd later? De man van het voertuig die werd aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Maar later bleek echter dat hij geen alcohol had gedronken. Nou, dat is even belangrijk om bij te vermelden. Want mensen op de socials die vroegen zich al af van... ja, maar deze manier die drinkt nooit. En nee, serieus, daar hebben we berichten over gekregen.
0: Via DM of zo kwam het
1: DM'tjes binnen. Kwamen binnen. Ja. En dat mensen zich toch afvroegen van... ja, hoe kan, hij heeft echt niet gedronken. Nou, uiteindelijk bleek dus ook dat hij dus niet had gedronken. Hmm. Maar dat hebben we ook nooit gezegd. Hè. We hebben gezegd, de man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Nou, en dan wordt uiteindelijk allerlei testjes afgenomen... en dan blijkt dat die meneer niet gedronken had. Maar ja, wat is daar nu gebeurd? Op een afstand van ongeveer 100 meter... of over een afstand van 100 meter ging het mis. De bestuurder raakte met zijn auto een ander voertuig en meerdere stukken straatmeubilair. Vervolgens sloeg de auto over de kop en kwam deze op de zijkant tot stilstand. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. En ook werd de traumahelikopter gealarmeerd, maar de inzet daarvan bleek uiteindelijk niet nodig. De brandweer heeft de bestuurder uit de auto gehaald en overgedragen aan het ambulancepersoneel. De man is vervolgens per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. De bestuurder kwam er volgens een woordvoerder van de politie relatief goed vanaf. Hij liep slechts lichte verwondingen op. Op die dag zelf waren er meerdere ongevallen. Als je op onze website kijkt, omroeparchipel.nl, hebben we een aparte afdeling 112. Dan zie je dat ook aardig gevuld is nu van de afgelopen dagen. Want er is ook een auto van de weg geraakt en in het riet beland langs de N215. En er was ook nog eens een auto op zijn kop beland op de N59 bij Oudetongen.
0: Het is druk dus.
1: Dat was toevallig dan gisteren opeens druk met 1 en 2 nieuws. Je kan het ook terugvinden op onze app, Omroep Archipel app, te vinden in de Play Store en de Apple Store. Ander 1 en 2 nieuws, dat gaat over dat er grote zorgen waren over een vermiste vader op de Grevelingen. De KNRM uit Oudorp is woensdagavond 30 september uitgerukt naar een melding over een vermiste man op de Grevelingen. De man had zijn dochter een avond eerder laten weten dat hij met zijn boot zonder brandstof ronddreef. Daarna kreeg zij geen contact meer met hem. De dochter probeerde haar vader meerdere keren te bereiken, maar kreeg geen gehoor. Daarop schakelde de kustwacht in en die liet een vliegtuig boven de Grevelingen zoeken naar de man en zijn boot. En tijdens de zoekactie werd de zeilboot gevonden nabij boei G26. Nou, jij komt een beetje uit die regio. Waar ligt boei G26, Sam?
0: Ja, jij zegt ik kom uit die regio, maar dat is helemaal niet waar. Ik kom uit Stellendam.
1: Ja, maar toch, Stellendam kijkt er ook een beetje uit op de Grevelingen of meer op het Harrievliet?
0: Nou, ik denk daarin.
1: Meer dagen vliegen.
0: Ik wil net zeggen, ja.
1: De boot stond aan de grond en het zeil was nog gehezen. En voor de KNRM was op dat moment niet duidelijk hoe de man eraan toe was. En de redders voeren daarom met EHBO-materiaal aan boord naar de zeilboot toe. En eenmaal ter plaatse kwam het verlossende nieuws. De man was aan boord en verkeerde in goede gezondheid. Dat hij niet meer bereikbaar was, bleek een eenvoudige oorzaak te hebben. Zijn telefoon was leeg. Ook had hij geen marifoon aan boord en was de brandstof op. De KNRM trok de zeilboot los en sleepte deze vervolgens naar de jachthaven van Herkingen. En volgens de KNRM laat de inzet zien hoe belangrijk het is om op water bereikbaar te blijven. En ze wijzen daarbij op het belang van een marifoon aan boord.
0: Ja, dat is vaker. Dat adviseren ze steeds vaker, zo'n marifoon. Zo'n helftop marifoon of zo. Ja. Als maar zo'n klein dingetje, dan kan het wel echt verschil maken.
1: Klopt. Ja, kijk, uiteindelijk moet je dan ook nog wel stroom hebben om dat ding natuurlijk wel aan de praat te krijgen. Maar ja, je moet maar geen gsm-ontvangst hebben om wat voor reden natuurlijk dan ook. Dan is zo'n marifoon toch echt wel erg handig. Was

0: The Hollies en Busstop bij Archipel Actueel. De week door met Archipel Actueel.
1: Dan gaan we naar de raadplaat van deze week. En dat hebben we dus net gehad.
2: Maar ja, wat zal dat zijn?
0: De busstop.
1: Ja, ik denk dat het heel simpel is.
2: Oké. Okay.
1: Ik denk dat het over de bus gaat van de gemeente die deze week voor het laatst heeft gereden.
0: Dat is helemaal waar.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, en de confetti confetti in de studio.
1: Jij ging vegen zo meteen. Ja. Ja, die is gestopt en daar hebben we zelfs een reportage over gemaakt. Mensen zijn daar niet heel blij mee. Er komen er ook wat langs in de reportage. Het is gelijk al een gemis.
0: Want, eigenlijk wel, hè?
1: Ja, als je kijkt, een stuk in Goede Reden bijvoorbeeld woont of Oudorp, dan is het toch best wel eentje naar Middelharnis toe. Mensen waren eigenlijk wel blij dat die bus eens in de zoveel tijd daar langskwam.
0: Ja.
1: En dan niet alleen oudere mensen, ook mensen jongen. Van de middelbare leeftijd en jongeren. Bezuinigingen hebben uiteindelijk toegeleid dat de bus is gestopt. En inmiddels begreep ik dat hij ook weer terug is naar de leverancier. Alles gewoon klaar. Nee hoor, helemaal niks.
0: Wat is nou gedaan dan?
1: Ja, misschien is hij al zelfs overgespoten en rijdt hij al ergens in Amsterdam. Je weet het niet.
0: Ja, het kan allemaal.
1: Ja.
0: Misschien wel als een soort pendelbusje. Je weet het niet, hè? Kijk, ze kunnen tegenwoordig zoveel dat ze gewoon die achterbak eraf kunnen halen. Gewoon een soort pendelbusje.
1: Want dat je daar een pendelbus van kan maken, dat kan toch bijna niet? Want het is echt een bak, hè? Het is een bus met een bak.
0: Ja. Ja, tegenwoordig kunnen ze veel.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Nee, zonder gekheid, maar daar kan je inderdaad geen pendelbusje van maken. Maar ja.
1: Ja, het had een mooie reportagewagen kunnen zijn voor de omroep, bijvoorbeeld.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Hij is dus gestopt en heeft voor het laatst gereden 29 september. Dat was afgelopen dinsdag. En ja, daarmee is ook de besparing van een ritje naar het gemeentehuis in Middelharnis verleden tijd. Nou, dat was dus de raadplaat. Leuk,
0: ja,
1: Sam.
0: Goeie, hè?
1: Ja, ja. Meestal dan is Erwin daarvan, van de raadplaat. Maar jij bezit dus ook dat talent. Dat is leuk.
0: Ja, hoor, ja.
1: Want dan heb jij een muzikale database in je hoofd zitten. Dat je een nieuwsbericht ziet en dan denkt van, hey.
0: Nou, weet je, ik weet zo wat deze hele database die hier
1: weet
0: staat.
1: Weet je uit je hoofd? Ja. Je hoeft maar wat te zeggen en je weet of die er wel of niet in staat.
0: Ja.
1: Oké, okay, ja.
0: Kijk, je geeft nou maar een plaat aan en ik weet precies of die meedraait of niet.
1: Even denken. Nou, dat gaan we maar niet doen, want dat is niet mijn expertise.
0: Het lange stiltes op de radio vinden we nooit leuk.
1: Hè? Ja, we gaan naar het nieuws toe. Ernstig nieuws. Een jongen is mishandeld bij het skatepark in Middelharnis. En de familie die zoekt camerabeelden. En dat is woensdagavond 30 september gebeurd. Volgens oproep van zijn familie werd hij door meerdere jongens tegen de grond gewerkt. Waarna hij werd geslagen en geschopt. De familie roept op om camerabeelden van het incident met de politie te delen. Volgens zijn moeder waren die avond op twee plaatsen confrontaties tussen een klein groepje, waar haar zoon Bart deel van uitmaakte, en een grotere groep van naar schatting 20 jongens. De eerste confrontatie zou rond 7 uur 's avonds hebben plaatsgevonden bij de muziektent aan het Beneden Zandpad. Later op de avond, rond 19:30, ging het opnieuw mis bij het skatepark bij het Vlietpark. Daar zou hij door 4 jongens tegen de grond zijn gewerkt. Vervolgens zouden ze hem hebben geslagen en geschopt. En tijdens de mishandeling werd ook zijn bril van zijn hoofd getrapt.
0: Tegenwoordig hoor je vaak dat veel vrouwen mishandeld worden. Ja. Dat is dus ook bij mannen of jongens in dit geval.
1: Ja, het is helaas denk ik nog steeds gewoon iets wat bijna dagelijks gebeurt.
0: Ja, maar dat blijft ook. Dat wordt alleen maar meer.
1: Nou, en tegenwoordig wordt dus alles opgenomen op mobieltjes. Ja. Dus je zou zeggen, zouden toch getuigenbeelden, getuigenbeelden zeggen dat zo? Ja, nou,
0: je hoeft met je ogen te knipperen of er staat alweer iemand te filmen.
1: Ja, dat
0: dus
1: is ook zo.
0: Zou je wel denken, hè?
1: Nou, en daarom is de familie dus op zoek naar mensen die mogelijk beelden van het incident hebben. En specifiek wordt gevraagd naar camerabeelden van woningen. Want die woningen hebben tegenwoordig allemaal zo'n camerabel. En ja, wie weet staat daar ook wel wat op. Ze zoeken woningen in de omgeving van het Beneden Zandpad.
0: Die er wat van weten.
1: En het skatepark, ja. Mensen worden gevraagd om relevante beelden te delen met de politie. De moeder van het slachtoffer die vertelt een dag later aan onze redactie dat het naar omstandigheden wel goed gaat met hem.
0: Dat is fijn.
1: De snee boven zijn oog is dicht. En dat is precies ook de snee die
0: op beeld staat.
1: Op beeld staat. Ja, wel heftige foto.
0: Ja, dat mogen wij zomaar delen als omroep zijnde dan.
1: Het is al openbaar gedeeld. Ja, hè? Dus precies, op de socials. En dus dan plaatsen wij hem uiteindelijk op die manier door.
0: Ja.
1: Zo gaat dat. Hey, we gaan iets nieuws doen. Omdat jij hier bent, rond het half gaan wij het regionieuws voorlezen.
0: Overigens niet blijvend hoor.
1: Nee,
0: voor de mensen
1: jammer.
0: Die het, ja. Of wel?
1: Nee. Want uiteindelijk, heel Archipel Actueel is een regionieuws onderdeel. Natuurlijk van begin tot eind. Maar jij gaat vanavond iets anders doen dan live. Ja. Hoe zeg ik dat netjes?
0: Ja, dat syndicated. Ja, mensen snappen dat
1: wordt lastig, hè? Dat is heel technisch. Maar jij gaat het van tevoren opnemen.
0: In principe gewoon een opname.
1: Ja. Dus wat we nu gaan doen, we gaan het regionieuws gewoon hier in Archipel Actueel live doen.
0: Ja.
1: En vervolgens zend je dat ook weer vanavond uit in jouw uitzending tussen 7 en 9.
0: Precies, heel spannend allemaal.
1: Yes. Nou, dat na de muziek.
0: We gaan naar de muziek van de Saya Boys. Dit is Soda Pop, echt wel een zomerse plaat van 2026.

0: Hiphop op. Bij Streekomroep, Omroep Archipel.
1: Je wilde nu al aan de regio nieuws beginnen.
0: Nee,
1: dat was
0: nee,
1: leuk.
0: Hoor, nee hoor, maar het is toch een nieuwsprogramma dit?
1: Ja, precies. Maar dan gaan we continu het nieuwsdingetje. Nee, we hebben ons eigen tunetje. En...
0: Komt-ie.
1: Klik.
0: Momento.
1: Ja, ja, kijk eens aan. Het gebeurt allemaal live. We gaan straks even schakelen naar Erwin van Oosten.
0: Oh ja, die moet ook nog spelen. Hij is nog steeds aan het rondtoeren, hè?
1: Ja, volgende week ook nog. Hij is gewoon 3 weken weg, mensen. Ik wil het hebben over de bijzondere fictiemeldingen.
0: Die zijn er ook nog, ja.
1: Heb je het wel eens gedaan, een fictiemelding, Sam?
0: Ik?
1: Ja.
0: Nee, volgens mij niet.
1: Nee.
0: Okay. Ik heb die app ook niet. Er is een soort bepaalde app voor, hè. Kan je zo'n fotootje maken.
1: Klopt.
0: En dan gaat het meteen door naar de gemeente.
1: Ja. Maar je hebt niet per se de app nodig, hoor. Het kan ook via de mobiele website, zover ik weet. We kijken elke maand of dat er wat bijzonderheden in te vinden zijn in die melding. Want die meldingen die zijn uiteindelijk openbaar. En de redactie heeft er weer een paar uitgekozen. Onder andere harde vuurwerkknallen in Medersand. Maar we beginnen aan de Hoge Pad in Oudorp. Daar is begin september een verkeersbord bijna meegenomen. Want volgens een fictiemelding probeerde een man het bord 200 meter op de hoek van de Bernhardweg los te schroeven. En toen er een auto aankwam, stopte hij volgens de melder tijdelijk. Nadat de melder hem aansprak, vertrok de man met de auto. Het bord zit nog vast, maar mist inmiddels wel een schroef. Ja, dat soort berichten kom je dus tegen in die fictiemeldingen. Een ander bericht, een melder schrijft dat diegene op woensdag 16 september... een wandelaar, rond 3:30 op de Achterweg in Sommersdijk... door een hond in de arm is gebeten. Dus de melder is de wandelaar dan waarschijnlijk, ja. En volgens de melding toch, ik vraag even achter mij in de redactie... de melder is de wandelaar. Oh, dat weten we niet. Dat is in een groot raadsel. Ja. Juist, oké. Okay. Ik moet het goed voorlezen. Dus de titel is Een hond bijt wandelaar in Sommersdijk. Ja, en de melder schrijft dat diegene op woensdag 16 september... rond 3:30 op de Achterweg in Sommersdijk... door een hond in de arm is gebeten. En volgens de melding gebeurde dit in de buurt van een grote paardenstal. De hond droeg een melkkorf en zou door de melkkorf heen... in de arm van de melder hebben gebeten. Nou, okay. Dat is wel bijzonder, Sam.
0: Bijzonder verhaal, ja.
1: Ja, ja. Door een dikke trui bleef het volgens de melding bij een schaafwond en een pijnlijke zwelling. En tijdens het incident viel de melder in een sloot en twee vrouwen in de buurt hielpen de melder uit het water. Daarna bezocht de melder een huisarts en volgens de melding vertrok de eigenaresse van de hond uiteindelijk. Het is niet bekend of er ook aangifte of een melding bij de politie is gedaan. Derde bericht, laatste bericht van de fictiemelding van de maand. In Medersand wordt volgens inwoners sinds enkele dagen 's avonds zwaar vuurwerk afgestoken. De knallen zouden volgens de melder uitzonderlijk hard zijn en ongeveer tussen 22:00 en 23:00 s'avonds te horen zijn. In de nacht van 26 op 27 september werd rond 23:30 een harde knal gemeld in de omgeving van de Ratelaar en de Fabiusstraat.
0: Ja, we gaan dan natuurlijk al richting november, hè? Dus er zijn meer jongeren die nu vuurwerk gaan zitten afsteken.
1: Ja, maar waar halen ze het vandaan?
0: Je kopen online kan het.
1: Nee joh.
0: Ja.
1: Oké, okay, en waar komt dat vandaan dan?
0: Polen.
1: Jojo, en dan wordt er opgestuurd?
0: Ja. Gewoon met DHL?
1: Nee, serieus? Nee,
0: nou ja, je koopt het wel online, dus. Uit Polen bijvoorbeeld.
1: Maar ergens moet het toch bezorgd worden. Maar dat wordt via een bezorgdienst of via een andere...
0: Ik weet niet hoe dat gaat. Maar in ieder geval, je kan het online overal bestellen.
1: Oké, okay, dus uiteindelijk hebben we met Auto Nieuw gewoon weer ouderwets vuurwerk.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Die kans is zeer groot.
0: Die kans is zeer groot, ja.
1: Okay.
0: Dus de redactie, mochten we luisteren. Auto Nieuw staan we paraat, toch?
1: We staan altijd paraat om te kijken wat er rond Auto Nieuw gebeurt. We hebben nog een laatste bericht over de cliënten van Zuidwesten... want die zijn verhuisd naar de nieuwbouw op Hernesse Oort. En op 29 en 30 september zijn er 42 cliënten van Zuidwesten verhuisd... naar de nieuwbouw op Hernesse Oort. De nieuwbouw is ontwikkeld voor cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag. Wonen, dagbesteding en behandeling komen hier onder één dak samen. Het nieuwe gebouw bestaat uit 4 woongroepen en 8 studio's... en beschikt daarnaast over verschillende multifunctionele ruimtes. Bij het ontwerp is aandacht besteed aan een omgeving... die aansluit bij wat de bewoners nodig hebben. En wat denk jij, Sam? Je hebt daar ook woningen die aan de rand zijn gebouwd. Ja. Hoe ver zou het uitzicht zijn als je daar uitkijkt de polder in?
0: Hoe ver zou dat uitzicht zijn? Ja, over de huizen heen of daartussen?
1: Ja, nou, precies, dat voelt mij een beetje af. Want, dat is toch een eindval. Dus... Denk over dat je over de haven, over het havenkanaal kijkt. En,
0: Dat je dan zo ver, ja, precies, over het water kan kijken. Of over de polder heen. langs het water over de polder. Ja. Zo bedoel je.
1: Ja, ja, precies. Nog even over de berichten. Door de verhuizing naar de nieuwbouw komen op andere plekken woningen vrij. Hierdoor kunnen andere cliënten verhuizen naar een woonplek die beter aansluit bij hun huidige en toekomstige ondersteuningsbehoeften. Ook voor november staat weer een grote verhuizing gepland.

0: ons eiland altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
1: Arjan is hier en hij praat je bij.
2: Dit is het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. In de Gevelingen heeft de KNRM uit Oudorp woensdagavond 30 september een vermiste man gezocht. De man had zijn dochter eerder laten weten dat hij met zijn boot zonder brandstof ronddreef. Zijn dochter kreeg daarna geen contact meer met hem. Zij schakelde de kustwacht in. Die liet een vliegtuig zoeken boven de Gevelingen. De zeilboot werd gevonden bij boei G26. De boot stond aan de grond en het zeil was nog gehesen. De redders voeren met EHBO-materiaal aan boord naar de boot en daar bleek dat de man aan boord was en in goede gezondheid verkeerde. In Middelharnis is woensdagavond 30 september een jongen mishandeld bij het skatepark in Sommersdijk, moet ik zeggen. Volgens zijn familie werd hij door meerdere jongens tegen de grond gewerkt, geslagen en geschopt. De eerste confrontatie was rond 7 uur bij de muziektent aan het Beneden Zandpad. Later ging het opnieuw mis bij het skatepark bij het Vlietpark in Sommersdijk. De politie meldt dat twee jongens zijn aangehouden. Het gaat om jongens van 14 jaar uit Alphen aan de Rijn en Sommersdijk. In Middelharnis heeft de voorlopige herinrichting van de Oosthavendijk zorgen opgeleverd. De gemeente wil de dijk in 2027 verkeersluwer maken. De hockeyclub Goeree Overflakkee en MSV en AV Flakkee maken zich zorgen over fietsers op de rijbaan. Ze vragen om een onafhankelijk verkeersveiligheidsonderzoek. In het vierde kwartaal van 2026 moet een definitief ontwerp komen. Daarna wil de gemeente begin 2027 starten met de uitvoering. Op Goeree Overflakkee kunnen eigenaren van monumenten subsidie aanvragen voor onderhoud. De gemeente heeft daarvoor in totaal €65.900 beschikbaar. Het gaat om gemeentelijke monumenten en om bouwhistorisch onderzoek. Per jaar is maximaal €2.000 subsidie beschikbaar. Voor 2 jaar samen kan maximaal €4.000 worden aangevraagd. De gemeente behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst. Een aanvraag voor onderhoud moet binnen zijn voordat het werk begint. Voor sommige werkzaamheden is eerst een omgevingsvergunning nodig. Op Goeree Overflakkee stopt de GO-bus bijna na 10 jaar. De rijdende balie van de gemeente reed dinsdag 29 september voor het laatst. De service stopt vanwege bezuinigingen. De bus is toe aan onderhoud en dat kost extra geld. De gemeente zegt dat er genoeg alternatieven zijn. Ondernemers kregen daarvoor een presentje als dank. En dit was het belangrijkste streeknieuws van deze week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze sociale media of de website omroeparchipel.nl.
1: En de app is te downloaden in de Google Play of App Store.

0: tweede stem in de jingle. Ja,
1: leuk is dat, ja, hè?
0: Weet je, ja, wat ook leuk is? Een, ja, Sinterklaas pub quiz in Oostdam.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Jij bent er geweest, hoor ik al.
0: Nee. Maar ik denk dat het heel leuk is. Vanavond, en jij hebt dus ook helaas geen tijd, want jij bent, nee, er ook niet.
1: Nee,
0: maar in Oostdam, in Goedereden, vrijdag 2 oktober om 19:30.
1: Ah, kijk, nou, dat is vandaag, joh.
0: En teams bestaan uit minimaal 2 en maximaal 6 personen. Meedoen kost €10 per persoon. En je kan aanmelden via een 06-nummer. Dat staat op onze website of in de app. En de volledige opbrengst van de pubquiz gaat naar de Sinterklaas-intocht in Goedereden.
1: Wat leuk.
0: Ja, zo kan je op die manier natuurlijk ook bij je centjes bij elkaar halen.
1: Zijn we erbij met de Sinterklaas-intocht?
0: Zou leuk zijn. Ik weet nog niet helemaal de planning van de redactie. Want er zijn meerdere intochten op het eiland. Ik snap nog steeds niet hoe dat kan.
1: Nee, er is maar één Sinterklaas, toch?
0: Ja, dus dat is nog. Maar we gaan ergens naar een van de intochten die het eiland rijk is. Vorig jaar zijn we
1: met de harnis, toch?
0: Dat was het jaar daarvoor, geloof ik, alweer. Ja, ja, ja.
1: Voor mij zijn we vorig jaar er niet geweest.
0: Zou kunnen.
1: Ja. Voor mij niet. Nee. Ik kan me er één heugen en dat was met de harnis.
0: Oh, ja. En, dat was toen nog met wat ophef, hè, toen.
1: Ja, ja, klopt. Ja. Ja, toen waren die eieren gegooid, toch?
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: dat was met de harnis.
0: Dat was met de harnis, ja. Zaterdag 3 oktober, dat is morgen. Van 1 uur 's middags tot 10 uur 's avonds heb je Starek Staaltje. Wat weer teruggekeerd met de vijfde. Zeg ik het goed? Ja, toch?
1: Een Starek Staaltje.
0: Een Starek Staaltje. Ja. Ja. Met, dat is de vijfde editie met muziek en theater. En dat vindt plaats op Hofstede Lust en Last aan de Kokseweg in Sommelsdijk. En tijdens de vijfde editie zijn er optredens op verschillende plekken op het terrein met muziek, theater, poëzie en cabaret.
1: Poëzie.
0: Het programma heeft daarnaast een jaren 80 thema, maar omvat ook andere muziekstijlen en voorstellingen. De organisatie wordt gedragen door een vaste werkgroep en vrijwilligers, en zij houden zich onder meer bezig met de programmering, inrichting, techniek en ontvangst van bezoekers en artiesten. Nogmaals, vanaf 1 uur tot 10 uur. Starek Staaltje. Toch?
1: Ja,
0: ik probeer het ook maar, hè.
1: Dus u bent officieel geen eilander, hè?
0: Nee, nou, heel lang nog wel gewoond. Maar ja, als je uiteindelijk aan de overkant bent geboren, dan,
1: dan
0: wordt het nooit wat, hè?
1: Werkt dat allemaal tegen je.
0: Een bluff in een overkant.
1: Ja.
0: Maar
1: you been import.
0: Nee, ja, wel weer Flakkees bloed. Mijn ouders die komen in Herkingen. Ja, dus dan mag het wel, toch?
1: Ja, ja.
0: Dan ben je ongeveer een halve overkanter dan.
1: Ja, 50-50.
0: Aan de overkant geboren, 50-50. Dan hier opgegroeid.
1: Ja. Ja.
0: Goed, zaterdag 3 oktober dus. Het Starek Staaltje. Voor de vijfde keer. Wat hebben we nog meer in de agenda staan? Ja, best wel veel. Het is ook leuk om misschien, als je zelf een evenement hebt, om even te melden dat je het evenement zelf kan aanmelden.
1: Het kan in de app en op de website, toch?
0: Ja, ja, dus dan is het wel handig ook voor onze redactie. Dan alle informatie die wij willen weten voor een agendapunt, die wordt daar dan ook gevraagd. En dan staat het ook sneller op de website.
1: Ah.
0: Dus ga je naar de agenda op omroeparchipel.nl. Dan staat er een mooi blokje. Heb jij een evenement? En dan kan je op de button klikken evenement aanmelden. En zo kan je zien in de agenda dat er een circus komt. Nou, daar heb jij vorige keer over gehad.
1: Vorige week, ja.
0: In jouw uitzending. Kan je daar wat over vertellen nog? Is er een bepaalde samenvatting dat je zegt van, nou, er zijn dolfijnen, leeuwen. Oh nee, dat mag allemaal niet meer. Wat is het wel? Wat voor circus is het dan? Wat vroeg ik me af.
1: Ja, dan ga je wat vragen, hoor.
0: Ja,
1: ik heb het niet in de gaten gehouden, eerlijk gezegd. Dat is heel slecht van mij.
0: Je hebt het wel in je uitzending gehad. Nou ja, goed. Ik heb hier voor mijn neus. En op het programma staan onder meer een Diabolo-act.
1: Oh.
0: De Zwitserse clown André. En de Spaanse illusionist Joseph Poppy. Verder treden er verschillende jongleurs en luchtacrobaten op. En een van de circusartiesten is de Nederlandse Amber Carstens.
1: Oh.
0: Zij is bekend van onder meer Holland's Got Talent en treedt op met haar Dancing College Act, die is geïnspireerd op Grease. De voorstellingen vinden plaats op woensdag, vrijdag en zaterdag en op zondag. En de eerste is 7 oktober, dus volgende week woensdag. En dan begint hij om 3 uur. We gaan zo meteen contact leggen met Erwin van Oosten, die zich ergens ver weg op een eiland bevindt. En
1: ja, hij was nog aan het rondrijden, dus hij is nog bezig.
0: Oh, maar kan hij überhaupt nog wel in de uitzending komen? Dat net moet nog 5 uur?
1: Ja, hij zou ons tippen als hij tijd heeft.
0: Ah,
1: dus
0: juist, okay.
1: Daar wachten we gewoon even op.
0: Ja.
1: En anders stellen we de uitzending uit, hè? Dan gaan we gewoon even door. Gaan we gewoon even door. Ja, toch?
0: Laten we naar muziek gaan.
1: Ella Langley en Texas. Choose in Texas bij Omroep Archipel. Jij hebt het al over Spanje gehad en over Griekenland en nu over Texas. Daar kiezen we dan voor. Dit is Archipel Actueel tot 5 uur bij de streekomroep van Goede Overvlakkees.

0: Shoes in Texas.
1: Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee.
0: Het is weer een mooi moment om even het weerbericht door te nemen. Vanmiddag zijn er perioden met zon en zit er soms ook sluierbewolking in de lucht. Het blijft overal droog en de temperaturen zijn met 20 tot 21 graden aan de warme kant voor begin oktober. Er staat weinig wind, langs de kust een matige wind uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht is het droog met soms wat sluierbewolking. Lokaal kan het wat mist ontstaan en koelt het vooral landinwaarts behoorlijk af tot, wat denk je?
2: Ik denk 18 graden.
0: 8 graden, meneer.
2: 8.
0: Ja, dat is een groot verschil inderdaad met overdag. En morgen wordt dan...
2: s'nachts bedoel
0: je? Ja, nee, s'nachts inderdaad.
2: Oh,
0: ja, even erbij blijven.
2: Ja, ik zit ook meteen dingen voor te bereiden voor mijn show. Maar ja...
0: We zitten nog in actueel.
2: Dat snap
0: jouw
2: ik,
0: show
2: ja.
0: begint om 7 uur. Ja, ik zeg het maar even.
2: 5 uur, want ik moet voorstrekken.
0: Oh, jij moet voorstrekken. Dan gaan we zo uitleggen wat het is. Dat is leuk.
2: Ja.
0: Morgen wordt een mooie najaarsdag met vrij veel zon. En blijft het droog. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt opnieuw naar een aangename 20 graden.
2: Ah,
0: in de avond volgt meer bewolking en mogelijk een drupje regen. De komende dagen blijft het droog met geregeld zon en is er in de nacht en ochtend kans op mist. De temperaturen die blijven met 20 graden behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. En vanaf woensdag volgt waarschijnlijk een overgang naar wisselvallig en koeler weer en begint het weer steeds meer op de herfst te lijken. Ja, heel eventjes nog dan over jouw voorstrekking. Want wat houdt dat in? Je bent er vanavond niet, dus je bent een beetje semi-live met je uitzending tussen 7 en 9 hier bij Omroep Archipel.
2: Ja, ja, ja.
0: En voorstrekking houdt in, kort samengevat.
2: Je neemt je talks op.
0: Dat wordt heel moeilijk.
2: Talks.
0: Je spraak gewoon.
2: Die neem je op. En uiteindelijk, die komen gewoon in de playlist. Dus je bent er gewoon. Alleen je hebt het, laten we zeggen, 3 uur van tevoren opgenomen.
0: Ja, dus jij neemt zo meteen op. Allemaal welkom bij deze uitzending van jouw weekendstem. We beginnen vandaag met Michael Jackson.
2: Dat is dan een beetje amateuristisch, maar daar lijkt het op, ja.
0: En bedankt.
2: Ja, hallo allemaal. Dat doen ze ook niet op 538.
0: Nee.
2: Nee, maar daar lijkt het wel op, ja.
0: Ik probeer ook wat aan mensen hier, maar... Mensen denken, waar hebben we het over? Ja. Nee, maar het is een stukje geluid.
2: Klopt.
0: En dan muziek. Op. En dat de computer speelt het af.
2: Ja.
0: Kan je wel even vertellen wat je dan vanavond laat horen in jouw weekendstem?
2: Zeker weten. Nou, we gaan het onder andere inderdaad hebben. We hebben het regennieuws natuurlijk. Dat sowieso. En we hebben het nieuws van de afgelopen week ook een beetje in de gaten gehouden. Wat een beetje op jongeren natuurlijk. Want drones worden steeds vaker gebruikt. En nu is het op een school. Ja, ja, ja. Je kan binnenkort iets met een drone doen en een school. Wat het allemaal is, dat hoor je vanavond. Jongeren en lezen, dat is af en toe een beetje discutabel, want veel jongeren lezen niet meer tegenwoordig, hè? Tomatenpuree als snack, dat vond ik een hele bijzondere. En daar spreken we tussen haakjes Monica Geus over. Zij heeft er een fragmentje van op TikTok geplaatst.
0: Oh, ja.
2: Met de telefoon op de fiets. En de strand aan de Brouwersdam, daar is wat mee. En dat heeft de redactie van de week geplaatst.
0: Oh, oké. Nou ja, jouw weekendstem tussen 7 en 9 vanavond bij Omroep Archipel.

0: altijd leuk als artiesten een eigen plaat afkondigen, Arjan. Dat is altijd leuk.
1: Als de artiesten zelf een plaat afkondigen?
0: Ja, precies. Heaven Met You Yet bij Omroep Archipel van Michael Dublé. Alles in Archipel actueel.
1: Hey, hebben we al iets vernomen van Erwin?
0: Nou, nee. Hij heeft nog steeds geen appje gedaan van joh, ik ben uit de tour. Jammer. Dus hij is nog steeds aan het rijden.
1: Oké, okay, nou, dan wordt het volgende week dat we waarschijnlijk Erwin in Archipel actueel er eventjes te woord kunnen staan. Want ja,
0: ik
1: daarna
0: ben er niet.
1: Jij bent er niet. Nee, jij bent op vakantie.
0: Ook op vakantie.
1: Iedereen gaat op vakantie.
0: Iedereen gaat, maar ik denk dat het ook even de tijd is om op vakantie te gaan.
1: Ik denk dat het herfstvakantie is volgende week.
0: Nee, over 2 weken pas.
1: Maar waarom ga je dan volgende week al?
0: Ja, omdat
1: speciale
0: ik natuurlijk
1: wensen.
0: Nou nee, school heeft goedkeurd. Jij denkt natuurlijk, maar hoe kan dat nou?
1: Ja, nee, precies. Ja, je hebt er ook een opleiding waar
0: dat
1: je mee bezig bent. Ja.
0: Dat klopt, maar omdat ik de vakantie in de zomer heb moeten staken met mijn vader, hadden ze gezegd van ja joh, je gaat maar lekker.
1: Kijk, oké.
0: Okay. Dat is lekker hè?
1: Ja. Dat is leuk dat de school meedenkt.
0: Hij kan nu, zie ik nou. Kijk, dat is leuk. We gaan even een lijntje leggen dan. Hij is aan het ringen. Kijk, dat is altijd leuk.
1: Gewoon live dat hij erin komt.
0: Ja, komt hij. Erwin!
1: Erwin, hallo!
2: Jongens.
0: Ja.
1: Jongens. Hallo?
2: Maten.
0: Maten, ja.
1: Oh, ja. Maat, hoe is het?
2: Ja, sorry, ik moest even rijden.
0: Geen probleem.
1: Nee. We hebben nog tijd.
2: Fijn, zeg maar wanneer ik moet stoppen. Ik kijk uit over de zoutpannen van Marsala.
1: Marsala, oké.
2: En van de wijn.
1: Qua temperatuur? Ja, precies.
2: Ja, 25 graden ongeveer. Het begint een beetje af te koelen. De zon is achter de wolken. En ja, inderdaad, de achtergrondmuziek kan iets zachter.
1: Ja, maar terwijl Sam aan de telefoon is, inderdaad. Ik hoor je ook iets, maar er komt ondertussen nog een belletje binnen. Het is een drukte van de... Maar wordt aan gewerkt. Ja. Maar de wijnen van de bekende wijnen... Ja, mag natuurlijk geen namen noemen. Maar Sam, mag de muziek ietsje zachter? Je bent
0: tuurlijk, inmiddels, zeker weten, ja.
1: Je wilde nog iemand in de uitzending erbij doen?
0: Nee, maar dat belde iemand met een anoniem nummer. Ja, dat is altijd leuk. Een beetje lastig gevald worden. Dus dat...
1: ja, terug naar Erwin. 25 graden en het wordt wat kouder... omdat de zon achter de wolken verschijnt.
2: Ja, precies. Ja. En ik kijk uit over de zoutpannen van het stadje Marsala. Ja.
1: Zoutpannen?
2: Hier wordt zout gewonnen. Ik zal zo even een foto doorsturen.
1: Oh ik zit inmiddels te googlen. Dat ziet er leuk uit.
2: Zo. Ja, hè? Dat ziet er wel goed.
1: Ja, oké. Dat is mooi. Ja. En is dat ook zout wat je kan consumeren? Of,
2: Zeker.
1: Juist. Leuk.
2: Echt gewoon om te consumeren. We gaan ook zo eventjes een zakje kopen. Dus wat dat betreft. Komt dat goed?
1: Een souvenir.
2: Ik mee naar de studio.
1: Voor de patat.
2: Voor de patat.
1: Wat heb je van de week beleefd? Want inmiddels zijn we een week verder dat we hier gesproken hebben. Heb je nog iets anders leuks om te delen?
2: Ik heb ontzettend veel hebben we gezien en gedaan. Eigenlijk te veel om op te noemen. We hebben in een heetwaterbronnen gelegen. We hebben bergen beklommen. We hebben radio geluisterd naar Sente Due Cinque.
1: Oh.
2: Oftewel, 102.5. Dat is een zender hier zo. Die ik al heel lang beluister als ik in Italië zit. Dus wat dat betreft, en we zijn nog steeds op de tour eigenlijk. Door de archipel van Italië. Dus,
1: overal stickers achterlaten van Omroep Archipel.
2: Zeker. Ja, wat denk je? Zeker, ja, dat moet hè.
1: Je kan net de nieuwe zender denk ik niet ontvangen van Omroep Archipel daar.
2: Het gaat net niet.
1: Nee, het kraakt een beetje. Aan,
2: maar het gaat net niet, nee. Maar wel via de DAP.
1: Okay. Dat dan weer wel, ja.
2: Dat kan ook niet.
1: Nee, hou je het nog een beetje bij Omroep Archipel via de app? Want ja, waar je internet hebt, kan je natuurlijk wel alles beluisteren.
2: Zeker, de app wordt dagelijks gecheckt. Je moet natuurlijk een beetje op de hoogte blijven.
1: Sowieso. Goed, wat staat er van de week nog op het programma?
2: Jullie hebben het nieuws al gehad, begrijp ik.
1: Ja, we zijn afronden. Archipel Actueel is bijna klaar.
2: We zijn weg. Ja. Oh, shoot.
0: Nog 5 minuten? Nee.
1: Oh, je hoort ons nu niet meer, begrijp ik.
0: Nee. Ah, hij hangt nog wel trouwens. Ja. Oh, hij heeft call ended. Nou,
1: dat
0: dan
1: was
0: bellen hem gewoon opnieuw, weet je wel.
1: Kunnen we één keer proberen?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, dat we er even kunnen afsluiten.
0: Nou, Erwin heeft er geen zin meer in, maar je bent er weer, toch?
3: Roosten, uw razende reporter.
0: Ja, kijk nou.
1: Ah, toch wel, hè? Ik denk dat is de voicemail van. Maar nee hoor, hij is gewoon live en fruitig. Als laatste, wat ik wilde vragen. Wat ga je de komende week doen, Erwin, als je mij hoort? Nee hoor. Oh, nee,
0: bij ons staat het goed. Dus ik denk dat dan de verbinding daar ligt.
1: Ja. Blijf toch een eiland.
0: We
1: blijven
0: toch even kijken.
1: Laatste keer dan?
0: Ja, zeker. Kijk. Gaan we nog een keer bellen. Kan allemaal, hè?
1: Het is live.
0: Erwin, hoor je ons weer?
3: De razende reporter.
1: Ja.
0: Kan je ons weer verstaan?
3: Hallo.
1: Nee, hè?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Dat is jammer.
3: Ik hoop u mij wel.
0: Ja.
1: Nee. Ja, we horen jou wel, maar het gaat hem niet worden zo. Nee, oké. Nou, helaas. Erwin, in ieder geval bedankt voor deze update. Hopelijk spreken we hem volgende week nog. dat hij ergens weer op een eiland met zout, zoet of zout zit. Je weet het niet.
0: Ja,
1: wij gaan nog even naar de muziek voordat we de uitzending afsluiten.
0: Ja, omdat Erwin er nu niet meer hangt, gaan we toch even zomerse plaat voor hem draaien. Is toch wel lekker, denk ik, hè? El Pardon, Nicky Jamai en Enrique Iglesias hier bij Omroep Archipel. In Archipel, actueel. Lekker dat je luistert.

0: pardon.
1: Bij Omroep Archipel en actueel. Omroep Archipel actueel.
2: Zo is hem. Ja, dat is hem. Ja. De laatste uitzending voor nu voor jou. Volgende week ben je er niet, hè?
1: Nee, daar ben ik ook. Zit ik ook met mijn grond ergens anders. Ja,
2: kan ik jou nog ergens bereiken?
1: Ja, tuurlijk. Want gewoon op 0639 heen en weer. De rest zeg ik niet.
2: Oké, dus je bent te bereiken om volgende week jouw weekendstem aan te kondigen.
1: Ja,
2: in
1: hoor.
2: Archipel Actueel. En nog één minuut, dan zitten we er alweer doorheen. Door Archipel Actueel. Elke vrijdag tussen 4 en 5 bij Omroep Archipel. Nou, wat doen we daarin? Het nieuws bespreken van de afgelopen week. En wat ook de komende week gaat plaatsvinden. Onder andere via de agenda berichten. Nou, wat ik nog even wil melden is, we hebben een actie gehouden op televisie. Mensen konden reageren om aan te geven dat ze naar het televisiekanaal kijken.
1: €50 kon je winnen.
2: €50, ja. En die hebben wij vanmorgen uitgereikt aan mevrouw Mimi Vroeg in de Wei.
1: En komt daar nog een nieuwsbericht over?
2: Jazeker, er komt zelfs een hele video over.
1: Zo.
2: We zijn met de camera bij haar op zoek geweest. 89, hè?
1: Ze is daar 89.
2: Ze is 89, die mevrouw. En nog hartstikke fit. iPadje erbij, televisietje erbij. Geen enkel probleem. Van harte gegund, Mimi. De €50 die kan ze besteden waar ze wil. Het is een VVV-bon. Leuk dat ze meedeed met de actie. Leuk dat jij meedeed bij deze uitzending van Archipel Actueel, Sam. En tot volgende week.
3: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 5 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jette kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de €200 miljoen die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna €576 miljoen aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 6:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
5: Welkom bij Jumbo Sperling, de supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
3: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind.
2: En dan nog even het weer.
3: Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu

0: Nee, dat bestaat niet.
1: Jouw weekendstem tot vanavond 9 uur. Onder andere met drones die steeds vaker gebruikt worden. Vooral op scholen. Jongeren die lezen, ja, dat is wat discutabel, hè, want niet iedereen leest meer. Monika Geuze heeft van de week op TikTok geplaatst dat zij tomatenpuree als snack eet. Ja, ja, daar gaan we het ook nog over hebben. Telefoons op de fiets, het strand bij, nou goed, Oudorp, Brouwersdam. We gaan terug naar 1987, ja, en we hebben het regennieuws op 19:30. Rond 9:15 hoor je de weekend minimix met DJ Elroy. Muziek

0: Hey, herken jij het weggelaten woord? Yeah, buddy, you count on it. Something good always happens after. Dit is Zing hem zelf maar. Geef het door en word de weekendster.
1: Ja, en dat doorgeven dat kan natuurlijk via de Omroep Archipel app en via de website. Dan kan je een WhatsApp-bolletje en daar kan je dan op drukken. En ook als je naar meer informatie gaat, kan je meteen de studio appen. Bellen is natuurlijk het allerleukste naar de studio, naar 0187-682630. Ja, en dat gaat dus op diezelfde manier, hè. Dan, weet het, dan zit je gewoon, dan ga je gewoon naar jouw weekendstem toe. En dan komt dat helemaal goed. Via onze Instagram is het ook mogelijk, hè? Dat is jouw weekendstem op Insta. En laat het weten via die Instagram DM. Gaan wij door met muziek van Vance Joy en Tip Ride. Dus zometeen Ariana Grande met No Tears Left to Cry.

Dit is de kickstart van jouw weekend. Vanaf het hoogste punt van het eiland. Jouw weekendstem.

Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. No Tears Left to Cry, Ariana Grande. En drones die worden steeds vaker gebruikt. Voor, niet alleen voor mooie dronebeelden. Ze spelen bijvoorbeeld ook een rol bij hulpdiensten, veiligheid, landbouw, inspecties en fotografie. Maar ook in het onderwijs wordt het straks meer gekeken naar mogelijkheden van drones. Jongeren die kunnen zo kennis maken met de technologie die in de toekomst waarschijnlijk steeds in steeds meer beroepen gaat komen. En wie weet wordt werken met drones over een paar jaar wel net zo normaal als dat we werken met een computer. Dat dus allemaal op de school. Ze kunnen bijvoorbeeld leren hoe de drones werken, hoe je ermee moet vliegen en hoe je gewoon dingen ermee op kan pakken. Want tegenwoordig laten ze ook pakketjes bezorgen met drones. Hè? Je ziet het in Mindfuck. Dat is een programma. Ik mag hem misschien niet te veel noemen, maar dat is een programma van Victor. Victor Mitch. En hij doet ook dingen met drones die eigenlijk wonderbaarlijk zijn.

0: ons eiland altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
1: Arjan is hier en hij praat je bij.
2: Dit is het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. In de Gevelingen heeft de KNRM uit Oudorp woensdagavond 30 september een vermiste man gezocht. De man had zijn dochter eerder laten weten dat hij met zijn boot zonder brandstof ronddreef. Zijn dochter kreeg daarna geen contact meer met hem. Zij schakelde de kustwacht in. Die liet een vliegtuig zoeken boven de Gevelingen. De zeilboot werd gevonden bij boei G26. De boot stond aan de grond en het zeil was nog gehesen. De redders voeren met EHBO-materiaal aan boord naar de boot en daar bleek dat de man aan boord was en in goede gezondheid verkeerde. In Middelharnis is woensdagavond 30 september een jongen mishandeld bij het skatepark in Sommersdijk, moet ik zeggen. Volgens zijn familie werd hij door meerdere jongens tegen de grond gewerkt, geslagen en geschopt. De eerste confrontatie was rond 7 uur bij de muziektent aan het Beneden Zandpad. Later ging het opnieuw mis bij het skatepark bij het Vlietpark in Sommersdijk. De politie meldt dat twee jongens zijn aangehouden. Het gaat om jongens van 14 jaar uit Alphen aan de Rijn en Sommersdijk. In Middelharnis heeft de voorlopige herinrichting van de Oosthavendijk zorgen opgeleverd. De gemeente wil de dijk in 2027 verkeersluwer maken. De hockeyclub Goeree Overflakke en MSV en AV Flakke maken zich zorgen over fietsers op de rijbaan. Ze vragen om een onafhankelijk verkeersveiligheidsonderzoek. In het vierde kwartaal van 2026 moet een definitief ontwerp komen. Daarna wil de gemeente begin 2027 starten met de uitvoering. Op Goeree Overflakke kunnen eigenaren van monumenten subsidie aanvragen voor onderhoud. De gemeente heeft daarvoor in totaal €65.900 beschikbaar. Het gaat om gemeentelijke monumenten en om bouwhistorisch onderzoek. Per jaar is maximaal €2.000 subsidie beschikbaar. Voor twee jaar samen kan maximaal €4.000 worden aangevraagd. De gemeente behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst. Een aanvraag voor onderhoud moet binnen zijn voordat het werk begint. Voor sommige werkzaamheden is eerst een omgevingsvergunning nodig. Op Goeree Overflakke stopt de GO-bus bijna na 10 jaar. De rijdende balie van de gemeente reed dinsdag 29 september voor het laatst. De service stopt vanwege bezuinigingen. De bus is toe aan onderhoud en dat kost extra geld. De gemeente zegt dat er genoeg alternatieven zijn. Ondernemers kregen daarvoor een presentje als dank. En dit was het belangrijkste streeknieuws van deze week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze sociale media of de website omroeparchipel.nl.
1: En de app is te downloaden in de Google Play of App Store. Can you pull the curtains? Let me see the sunshine.

Terug naar 1997, het nummer Get Out of My Dreams Into My Car van Billy Ocean verscheen in 1988 en stond op het album Tear Down These Walls. En het nummer werd geschreven door Billy Joel, Billy Ocean samen met Robert John Lang. En die vrolijke popsong groeide uit tot een van de grootste internationale hits deze wereld en over de hele, over alle continenten. In Nederland stond het nummer op de top 40 in verschillende hoge posities. Onder andere de nummer 3. En in de Verenigde Staten werd het zelfs een nummer 1 hit. Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Groeide uit tot een van de bekendste nummers van Billy Ocean. En in zijn carrière. Het is een herkenbare 80s hit.

Bij Omroep Archipel, dit is Desha en Astin. En zometeen verderop in het tweede uur gaan we het met je hebben over de tomatensaus die als een soort snack wordt gebruikt. Het strand bij de Brouwersdam, telefoons op de fiets en jongeren lezen.

0: Premier Jette begrijpt dat mensen de onduidelijkheid rond box 3 niet meer volgen. Het plan om kleine spaarders te belasten werd na anderhalve dag teruggedraaid. Minister Heijnen gaf toe de dekking onvoldoende te hebben doordacht. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Villa Thalia in Rotterdam is 24 uur gesloten op bevel van burgemeester Carola Schouten vanwege een concrete dreiging tegen rapper Joey AK. Hij zou er om 11 uur 's avonds optreden. Eerder kreeg hij een gebiedsverbod, maar dat werd vanochtend door de rechter vernietigd. De rechtbank Den Haag bepaalt dat strengere regels voor gezinshereniging ook gelden voor eerdere aanvragen. Twee Syriërs met subsidiaire bescherming verloren hun zaak tegen de IND. Sinds 12 juni geldt een wachttijd van 2 jaar en geschikte woonruimte. De advocaat gaat in hoger beroep. De Amerikaanse ambassade in Brazilië schort consulaire diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade is volledig gesloten. De eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen is zondag. Jair Bolsonaro's zoon neemt het op tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendstem.
2: Bare Minimum komt je kant op en zometeen Bekermaat Playing with Fire bij jouw weekendstem. 2 uur.

0: Archipel. Jouw muziek, jouw vibe. Waar de jeugd het voor het zeggen heeft. Jouw weekendstem.
1: Don't remember your first name.

0: Nee, dat bestaat niet. Omroep Archipel.
1: Bekermat hiervoor en Playing With Fire daarvoor Bare Minimum van Roxy Dekker. In dit uur hoor je onder andere wat tomatenpuree als snack wordt gezien. De telefoons op de fiets, de Brouwersdam en het strand, daar is wat mee. Jongeren die lezen, ja, en de Weekend Minimix.

kwart over acht en je bent nog steeds hier bij de streekomroep van Goeree over Flakkee. En trouwens, ik zou je nog wat vertellen over jongeren en lezen. Want veel jongeren die hebben moeite met lezen. Ik ook, ik ben dyslectisch. En het begrijpen van teksten uit onderzoek blijkt dat 40% van de Nederlandse 15-jarigen hier moeite mee heeft. En dat betekent dat een grote groep jongeren bijvoorbeeld moeite kan hebben met lange teksten, moeilijke woorden of begrijpen van informatie. En dat kan lastig zijn op school. Bijvoorbeeld bij toetsen en opdrachten. Maar ook buitenschool is het goed om te kunnen lezen. Dat is belangrijk. Denk dan bijvoorbeeld aan het begrijpen van nieuwste informatie op het internet of later lezen van informatie op je werk. Ja, daarom wordt er steeds meer aandacht gevraagd voor leesvaardigheid onder de jongeren. Niet alleen op school, maar ook thuis en online. Wat goed kunnen lezen helpt jongeren om informatie beter te kunnen begrijpen. En zelfstandiger de weg te kunnen vinden. En dan is dat niet de weg om ergens te komen met je auto. Maar de weg om ergens bijvoorbeeld tot een uitkomst te komen. Bijvoorbeeld het lezen. Bijvoorbeeld lezen van nieuwsberichten. En ik lees nieuwsberichten voor je voor hier bij de radio. Kijk, dan weet je weer dat er binnenkort misschien op school wel wat aan zit te komen. We gaan door met de hartslag van de stad. Dit is Tino Martin. Can

0: Second Chance, Lucas Graham bij Omroep Archipel in jouw weekendstem. Tomatenpuree als snack. Ja, ik zei het in de opener al, hè, maar dat hoor je goed. Tomatenpuree kennen we natuurlijk vooral van ingrediënten van pizza, pasta of een saus. Maar steeds vaker wordt het ook gebruikt als een soort snack. Het idee is simpel. Tomatenpuree wordt op smaak gebracht met bijvoorbeeld gecombineerd met peper, kruiden of andere ingrediënten. Voor op social media verschijnen deze video's steeds meer, waarin mensen nieuwe manieren proberen om bekende producten als snack te eten. Het grote vraag is natuurlijk wel of het echt lekker is, en hoort tomatenpuree gewoon niet lekker door de pasta?
1: Oh, als ik toch iets lekker vind, is het gewoon echt. Ik vind het überhaupt wel satisfying om dit open te maken. Oh, als ik gewoon aan denk, dan lijkt het of ik die smaak al in mijn mond krijg. Ik zou denk ik deze hele tube zo volledig leeg kunnen spuiten in mijn mond.
0: Ja, je hoort het goed dus. De grote vraag is wel of het echt lekker is. Ja, dus als jij straks in de supermarkt bent en je staat voor een blikje tomatenpuree, misschien eens nieuwe smaak gevonden. Misschien moet je het een keer proberen. Bijvoorbeeld met peper en zout door je pasta heen. Net als Monica Geus. Ik zou zeggen, test het lekker uit en laat het vooral weten of jij wat jij ervan vindt. Kunnen wij het volgende keer behandelen in jouw weekendstem.

van Olivia Rodrigo. Naar de Kid Laroi.

0: ons eiland altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
1: Omroep Archipel. Arjan is hier en hij praat je bij.
2: Dit is het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. In de Gevelingen heeft de KNRM uit Oudorp woensdagavond 30 september een vermiste man gezocht. De man had zijn dochter eerder laten weten dat hij met zijn boot zonder brandstof ronddreef. Zijn dochter kreeg daarna geen contact meer met hem. Zij schakelde de kustwacht in. Die liet een vliegtuig zoeken boven de Gevelingen. De zeilboot werd gevonden bij boei G26. De boot stond aan de grond en het zeil was nog gehesen. De redders voeren met EHBO-materiaal aan boord naar de boot en daar bleek dat de man aan boord was en in goede gezondheid verkeerde. In Middelharnis is woensdagavond 30 september een jongen mishandeld bij het skatepark in Sommersdijk, moet ik zeggen. Volgens zijn familie werd hij door meerdere jongens tegen de grond gewerkt, geslagen en geschopt. De eerste confrontatie was rond 7 uur bij de muziektent aan het Beneden Zandpad. Later ging het opnieuw mis bij het skatepark bij het Vlietpark in Sommersdijk. De politie meldt dat twee jongens zijn aangehouden. Het gaat om jongens van 14 jaar uit Alphen aan de Rijn en Sommersdijk. In Middelharnis heeft de voorlopige herinrichting van de Oosthavendijk zorgen opgeleverd. De gemeente wil de dijk in 2027 verkeersluwer maken. De hockeyclub Goeree Overflakkee en MSV en AV Flakkee maken zich zorgen over fietsers op de rijbaan. Ze vragen om een onafhankelijk verkeersveiligheidsonderzoek. In het vierde kwartaal van 2026 moet een definitief ontwerp komen. Daarna wil de gemeente begin 2027 starten met de uitvoering. Op Goeree Overflakkee kunnen eigenaren van monumenten subsidie aanvragen voor onderhoud. De gemeente heeft daarvoor in totaal €65.900 beschikbaar. Het gaat om gemeentelijke monumenten en om bouwhistorisch onderzoek. Per jaar is maximaal €2.000 subsidie beschikbaar. Voor 2 jaar samen kan maximaal €4.000 worden aangevraagd. De gemeente behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst. Een aanvraag voor onderhoud moet binnen zijn voordat het werk begint. Voor sommige werkzaamheden is eerst een omgevingsvergunning nodig. Op Goeree Overflakkee stopt de GO-bus bijna na 10 jaar. De rijdende balie van de gemeente reed dinsdag 29 september voor het laatst. De service stopt vanwege bezuinigingen. De bus is toe aan onderhoud en dat kost extra geld. De gemeente zegt dat er genoeg alternatieven zijn. Ondernemers kregen daarvoor een presentje als dank. En dit was het belangrijkste streeknieuws van deze week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze sociale media of de website omroeparchipel.nl.
1: En de app is te downloaden in de Google Play of App Store.

Sirius Jackson en Chaka Chan bij Omroep Archipel. Telefoon op de fiets. Even snel je telefoon checken als je op de fiets zit. Ja, veel jongeren doen het, hè. Maar ja, waarom is het eigenlijk zo lastig om van je telefoon af te blijven? Ja, je telefoon trekt automatisch je aandacht door een berichtje of melding. En omdat wij... Het is eigenlijk gewoon een verslaving, hè. Omdat het een verslaving is, ja, kan het toch best gevaarlijk zijn op de fiets. Omdat je minder goed op het verkeer let en minder snel kunt reageren. En daarom is de boodschap simpel. Telefoon in je zak en je ogen op de weg. En dat ene berichtje kan echt wel wachten totdat jij bent aangekomen. Het is heel lastig. Ik vind het zelf ook lastig. Ik fiets alleen nooit met mijn telefoon op de fiets. Maar ja, als je een appje krijgt, wil je gewoon reageren. Vooral met Snap is het zo. Als je een Snap krijgt, ja, je wilt toch even snel een Snapje terugsturen. Want anders gaat misschien je reach voorbij. En wij hebben een hele reeks... Of Reeks, muziek voor je klaarstaan. Survivors dit, Lewis Capaldi. En daarna Whatever en Keingo en Never Max.

0: Indiën, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe... VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld.

0: Bewindspersoon Fred Teeve waarschuwde dat de partij uitkijkt, wil ze vertegenwoordiging in de Provinciale Staten behouden. Buckingham Palace heeft vrijdag bekendgemaakt dat koning Charles tijdens zijn bezoek aan het Caribisch gebied het Britse slavernijverleden niet zal vermijden. Charles reist samen met koningin Camilla naar de Bahama's, Guyana, Antigua en Barbados. Tussen de 15e en 19e eeuw werden 12,5 miljoen Afrikanen tot slaaf gemaakt, waarvan het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk was voor het transport van 3,2 miljoen. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez,

0: verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shehade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten.

0: Wat een romantiek aan het begin van de show. Toch maar mooi even Rick Astley. En When I Fall In Love. Er zijn vele uitvoeringen van, maar deze is toch wel heel lekker. Aan het begin van een nieuwe aflevering van jouw late avond.
1: Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Bokhuizen.
0: Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een show vol lekkere muziek en natuurlijk een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld straks de mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan mensen: stel dat er een tijdmachine zou bestaan, naar welke tijd zou je dan willen afreizen? Nou, sommige mensen willen natuurlijk naar de dino-tijd, anderen weer naar de middeleeuwen. En ik eigenlijk naar 3 oktober. Ja, want ik ben een geboren getogen Leienaar. En ja, daar is het dit weekende natuurlijk feest. Hè? Dus, want we hebben de Spanjaarden verdreven, zo zou je het kunnen zeggen. Nou, tot even voor de gein. Er is ook een leuke column van Midas Dekker. Zij gaat het hebben over de kamerolifant. Zou die roze zijn of toch weer een andere kleur? Of zou het daar wel bij blijven? Of heeft zij er wel weer wat bij verzonnen? Je hoort het straks. En we gaan een woonkaart in kaart brengen. Een overzicht van woonmogelijkheden voor jongeren. Want dat is best wel belangrijk. Je hoort het zo meteen. Hier allemaal in deze mooie aflevering. Deze mooie aflevering van de late avond. Ik struikel iedere keer aan het begin van de show. Maar eerst prachtige muziek van de mama's en papa's.

0: Een van de paar uitvoeringen van dit nummer, Oh Girl. Ja, ook alweer een nummer dat nagezongen is, zou je kunnen zeggen. Maar wel verdienstelijk door Pollo. Door de Oh Girl. En de mama's en de papa's met California Dreaming natuurlijk op deze mooie avond. Hier bij jouw lokale omroep. Lijkt het u geen bijzonder iets om eens in de tijd vooruit of misschien juist terug te reizen? Een kijkje nemen in de toekomst of een stapje of een hele tijd terug? Wat zou u doen? Stel dat er een tijdmachine zou bestaan. Naar welke tijd zou u dan willen afreizen? Nou ja, Jeroen Vergent was weer eens op straat met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u en hier zijn uw spannende antwoorden.
1: Je ziet het wel in Suske en Wiske. Professor Borrebos heeft zo'n apparaat. Een tijdmachine om ergens anders heen te gaan. Naar de toekomst of het verleden. Nou, waar zou u nou heen gaan?
2: Ik ben een kind van de jaren 80. Ik denk dat ik de jaren 80 opnieuw zou willen beleven. Ja, dat denk ik wel.
1: Als er een tijdmachine zou bestaan, waar en welke tijd zou u dan graag naartoe reizen?
3: Nou, gewoon in deze tijd.
1: Deze tijd? We hebben geen tijdmachine nodig.
3: Nee, dat klopt. Heb ik ook niet.
1: U bent tevreden in deze tijd?
3: Zeker, zeker.
2: Ja. Misschien toch de Tweede Wereldoorlog om mee te maken hoe het echt was.
1: Oh jee.
2: Ja.
1: Oh jee, dat is wel pittig dan.
2: Zeker pittig, maar ik ben wel redelijk geïnteresseerd in geschiedenis. Dus dat komt daar vandaan, denk ik.
1: Ja, als je het alleen maar zou kunnen beschouwen.
2: Niet actief, nee, beschouwen. Dat is het beste inderdaad. Ja. Beschouwen, niet actief, nee, zeker niet.
1: Zit je midden in de hongerwinter of zo?
2: Nee, actief beschouwen, ik denk dat dat het is.
1: Ja, als een soort van beeld wat voorbij trekt.
2: Zoiets, ja, dat klinkt goed.
1: Dat zou wel mooi zijn.
2: Lijkt me mooi om dat toch in plaats van in een boek te lezen of in een film te zien, om het dan zelf te beleven, zelf te zien. Ja.
1: Ja. Is het niet dat u denkt van, nou, ik wil eens in de middeleeuwen kijken?
3: Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
1: Of in de toekomst?
3: Nee, nee. In de middeleeuwen was ik al dood met mijn 30ste.
1: Ja.
3: En had ik 10 kinderen, waarvan de 2 leefden.
1: Ja, ja.
3: Toch?
1: Goeie.
3: Ja, toch? Ja,
1: inderdaad,
3: ja.
1: Dat is waar. Ja. Niet de toekomst, want dat hoor ik helemaal niet.
2: Nee, god, dat is wel een goede vraag. Ik kijk er eigenlijk alleen maar even terug.
1: Ja.
2: De toekomst. Misschien wel 50 jaar vooruit. Ik weet het niet. Nee, het gekke is, ik geef als eerste antwoord terugblik.
1: Ja,
2: dat komt het eerste wat in me opkomt.
1: Ja, nee, ik begrijp het helemaal. Als er een tijdmachine zou bestaan, naar welke tijd zou u dan reizen?
4: Naar de voorkant of de achterkant?
1: Ja, dan mag ik kiezen.
4: Ik ben vooruit.
1: Vooruit?
4: Ja.
1: Naar de toekomst?
4: Zeker, ja. Ja, ja.
1: U bent gewoon benieuwd.
4: Ook, ja. En ik heb een verwachting, dus vandaar dat ik zeg van nou, ik ga graag naar de toekomst.
1: Oh, u heeft een bepaald beeld en wilt u kijken of het klopt?
4: Ook, inderdaad.
1: Zo is. Als er een tijdmachine zou bestaan, welke tijd zou u dan naartoe reizen?
5: Zo, dat is een lastige. Ik denk zo rond een jaar of 20 geleden.
1: Om naar uzelf terug te kijken, of niet?
5: Nou ja, gewoon leuke tijd.
1: Ja?
5: Ja. Ja.
1: Nou ja, je ziet het wel eens in zo'n stripverhaal, toch? Of in een film. Dus welke tijd?
5: De teletijdmachine bedoel je?
1: Ja, ja. Van Suske en Wiske bijvoorbeeld.
5: Ja, maar wat me ook heel leuk lijkt, van die barokke tijd. Van die pruiken, lange jurken tijd.
1: Meedoen daarmee? Ook een jurk aan dus?
5: Ja, zeker.
1: Als er een tijdmachine zou bestaan, naar welke tijd zou u dan terugreizen?
6: Tijd dat mijn opa nog leefde.
1: Nee.
6: Nooit gekend, dat is mijn benieuwd.
1: Ja. Oh, nooit gekend? En dan kijken hoe dat verliep, dat leven.
6: Ja.
1: Ja?
6: Lijkt me leuk om een keer te kennen.
1: Ja?
6: Een keer te spreken.
1: Heeft u een beetje navorsing gedaan omtrent uw opa? Want dat kan natuurlijk wel tegenwoordig.
6: Videobeelden nog. Dus ik heb alleen video technisch gezien.
1: Maar een teletijdmachine zou dan wel een leuk iets zijn.
6: Zeker.
1: Als het zou kunnen.
6: Als het zou kunnen.
1: Oké. Okay. En waarom uw opa? Intrigeert u op de een of andere manier? Of?
6: Ja. Gewoon benieuwd hoe die man geleefd heeft. Wat je aan genen nog over hebt genomen. Dus interessant om zijn man te leren kennen.
1: Ja. En de toekomst, want daar hoorde ik niks over. Ja. Een stukje toekomst meepakken.
5: Nou, we gaan nog even wachten.
1: Ja, ik denk het zelf ook elke keer als ik het vraag. Van, ik wil het niet weten.
5: De verkeerde kant op.
1: Ja, inderdaad. Dan weet je ook wat er gaat komen. Dan is het bezwaard iets. Een bezwarende gedachte misschien.
5: Precies.
4: Maar ook wat je weet, nou, ik ben ervan overtuigd dat hij komt. Dus ik denk dat ik dan zeker ervan kan genieten. Dus dat is het,
1: Oh, Jezus. Is het dat?
7: Meer dan een mooie aarde.
1: Oh, een mooie aarde. Oké, okay. Ja, want er zijn mensen die dat meteen... Oké, okay, een mooie aarde. Ja. Wat is een mooie aarde dan?
7: Nou, zonder alle problemen die we nu om ons heen zien.
1: Ja.
7: En zonder al het geweld en de ziektes die we hebben. Dus het is wel een beetje in hetzelfde rijtje waar je het net over had. Ja, zeker.
4: Het komt wat groei eruit, zeg maar. Zoals wij het in gedachten hebben.
8: Ja, ik dacht aan een persoon.
7: Ja, en ik zou ook een heel klein beetje terug willen. Maar dat is omdat ik hou van geschiedenis. Dus ik vind bepaalde tijden dat ik denk, ja.
8: Ja, toch?
7: Net zoals de Suske en Wiske in de tijdmachine.
8: Ja, nou ja, daar zit bij die vraag denk ik natuurlijk ook. Nee, maar terug in de tijd. Welk tijdstip zou dat zijn? Welk jaar? Welke middeleeuwen?
7: Nee, middeleeuwen, dat leek me niet zo heel erg aanlokkelijk.
4: Lekker terug naar je jeugd dat je alles nog kon.
7: Ja, zo.
8: Oh ja, eigen
7: jeugd. Ja, lekker buiten spelen hele dagen. Ja, en ik ben altijd wel een beetje fan van alle Sisi-films met de mooie wijde jurken. Dus dan denk ik, nou, misschien zoiets zou ik ook leuk vinden.
8: Ja. Als er een tijdmachine zou bestaan, aan welke tijd zou u dan een tripje nemen? Stel je voor.
5: Een tripje nemen?
9: Bedoel je verder of
8: af? Nee, kan alle twee. Tegen de tijdmachine.
5: Ja, nou, ik zou lekker terug willen naar de 70e jaren.
9: Ja, ik ook.
8: Ja?
5: Ja,
9: ja, want we hebben lekker een beetje jazzy, een beetje heerlijke muziek.
8: Het is waar.
9: Ja.
5: Lekker jong.
9: Dat mag van mij.
8: Ja.
5: En het was eigenlijk een vrij zorgeloze tijd.
8: Ja.
5: Niet helemaal,
9: nee,
5: maar niet zo
9: zorgeloos
5: zoals nu.
8: Nee,
5: ik vind dit een hele gespannen tijd.
8: Ja, je bent nu heel erg goed geïnformeerd over alles wat gebeurt en toen niet.
5: Ook.
8: Mag ik dat zeggen? Oh, ja, ik weet niet. Even gelijk kritiek.
5: Ja, nee, dat mag. Dat mag. Ja, ook dat.
8: Want er gebeurde van alles in de 70 jaren ook natuurlijk.
5: Ja, ook wel ellende, maar ik vind het nu wel zo heel erg.
9: Maar je mag nu als vrouw meer, hoor, vind ik.
8: Ja, natuurlijk.
5: Als toen.
8: Ja. Daar zit natuurlijk een enorme groei in.
9: Ja, ja. Je mag nou lekker doen waar je wil.
8: Wat heeft u meegemaakt wat dat betreft, wat er dan niet kon, als voorbeeld? Kunt u een voorbeeld noemen?
9: Nou, dan moest ik echt vragen aan mijn man van dat ik daarheen wilde of weet ik veel wat.
8: Ja,
9: dat is zo.
5: Ja. Heb ik nooit gehad.
9: Ja, maar bij mij was hij wel iets anders dan bij jou.
8: Oh, gelukkig. En naderhand, hoe ging dat met uw man? Kon hij met je meegroeien, meebewegen?
9: Ja, nee, ik ben verder op een paar dingen waren verkeerd.
8: Maar de jaren 70 dus?
5: Ja, geweldige jaren. Feyenoord de Europa Cup gewonnen.
8: Ja. En dan
5: heb ik van heel nabij meegemaakt.
9: Oh. Nou, maak er nog wat van, hè?
8: Ja, het lukt
9: is
8: wel.
9: Goed.
8: Het lukt, dank
9: niet
8: u wel.
9: Niet te veel snijden, hè?
8: Dank u wel.
9: Okay.
8: Dank u, hoi.

Een geweldig nummer van Jacques Dutronc. Die we natuurlijk van iets anders kennen. Onder andere een nummer over... Het is 5 uur in Parijs. Parijs herleeft, ja. Maar deze is natuurlijk ook heel lekker. Le Playboys. En je hoorde de Electric Light Orchestra ervoor met 21st Century Man. Op speciaal verzoek van Jeroen van Gent, want die vond dat wel passen bij zijn reportage van vandaag. Straks gaan we het hebben over de kamerolifant. Nou ja, Midas Dekkers. En hij zal er wel weer een heel fraai verhaal van brouwen. Je hoort het zo meteen. Na Air Supply and Making Love Out of Nothing at All.

kamerolifant. Hoe zoen je een olifant? Hoe toon je een olifant hoeveel je van hem houdt? Soms in de dierentuin, overweldigd door dat lieve log lijf, die oogjes, dat malle staartje, zou je hem wel een dikke pakkert willen geven op beide wangen. Maar veel indruk zou dat vast niet maken door die ongenaakbaar dikke huid heen. Wat je van het zoenen weerhoudt is, behalve dat hek, de strenge regels van de dierentuin en het ontbreken van een trappetje om erbij te kunnen, vooral de gedachte dat de eigenlijke olifant toch onbereikbaar is onder al die lagen asbest. Dat er ergens diep in het gevaarte een heus dier van vlees en bloed huist, zie je eigenlijk alleen daar waar het uitmondt. De enige verbinding tussen de buitenwereld en het beest daarbinnen is de slurf, die als een spreekbuis naar de machinekamer leidt, waar de eigenlijke olifant heel de vleesmachine dag en nacht opstookt. Alleen in dit ventiel kun je je lieve woordjes en je apennootjes kwijt. Met de verrukkelijke lipjes aan hun slurf zoenen olifanten elkaar naar hartlust. In een verliefde bui lebberen ze hun lijven af tot op de wangen, de slurven asynchroon, zij uitdagend, hij op zoek naar haar hunkerende honingpot. Met heel de rest van heel dat lijf is vrij en lastiger. De slurf is het enige beweeglijke principe aan het statische totaal. Paren op zijn hondjes lijkt zo goed als uitgesloten, aangezien voornoemde honingpot niet op haar plek zit, onder de staart, maar op de buik, waar u uw navel heeft. Eeuwenlang was men er dan ook van overtuigd dat olifanten het buik aan buik doen. Daar is zelfs een print van, uit 1800. Op de kop af 6 1/3 × 33 1/3 jaar geleden. Op het ontroerendste plaatje uit heel de natuurlijke historie zie je hoe het Wulpse olifantenwijfje Parky op haar rug ligt. De stompe poten uitnodigend omhoog, haar slurf tastend naar een zoen van Hans, die met zijn dikke olifantenbuik bovenop de haren zijn best doet er niet af te glijden. Zijn achterpoten nog net met de toppen van de nagels op de grond, als een prinsenkind dat een te hoge troon wil bestijgen. Het aandoenlijke staartje van opwinding en inspanning recht achteruit. Zelf had de tekenaar Jean-Pierre-Louis Laurent Houel het niet in het echt gezien, maar hij ging op betrouwbare getuigen af. Ach, hoe graag was ik zelf zo'n getuige geweest. Maar dat geluk was me niet beschoren en het zal er nooit van komen ook, want helaas weten we inmiddels beter. Ook olifanten doen het op zijn hondjes. Maar je kunt je er wel een voorstelling van maken hoe het er anders aan toe had gegaan. Neem twee teddyberen, leg de een op zijn rug en de andere buik aan buik erbovenop. En het kan vandaag de dag zelfs met twee mensen. Steeds meer hiervan zijn immers als een olifant zo dik. Dat je na de plofmannen en plofvrouwen nu ook plofkinderen ziet, lag dan ook in de lijn van de verwachting. Maar hoe hebben ze die gemaakt? Op zijn olifantjes? Dat zal niet meegevallen zijn. Bij de evolutie van de olifanten is de penis meegegroeid tot 1,5 meter lengte, om de steeds gapende anatomische kloof te overbruggen. Dikke mensen hebben voor zo'n evolutie nog geen tijd gehad. Zo loopt een menselijk teveel weer eens uit op een menselijk tekort. Ik zie het met mededogen aan. Maar liever kijk ik naar het dierlijke teveel van het minziek slurfdier en zie hoe het er met heel veel liefde en gezwoeg in slaagt na 20 maanden het onmogelijke tot stand te brengen bij de geboorte van de liefste inwendige tegenspraak ter wereld. Een mini-reuzendier, een olifantje, om te zoenen zo klein.

de kinderen, met hun kinderen daar weer bij. Ze zijn best terecht gekomen, alleen Jantje staan erbij. Die moest naar zo'n afkikcentrum, iets met stuffies of zo wat. Dat moest naar een opkikcentrum.

Wat doet het meeste pijn, zou je kunnen zeggen, als je dit hoort? Pleun Beerbooms, What Hurts the Most. En dan voor Thor Hansen. Een oma van een lekker lied is dat leuk, hè? Van lang geleden. Je hoort het hier in de late avond. Over een paar minuten gaan we het hebben over de woonkaart. Jawel, we gaan straks praten met Cheyenne van der Kust. Zij is coördinator Kamers met Aandacht, speciaal voor jongeren. Wat gaat er zo al gebeuren? Wat doet ze? Je hoort het zo meteen natuurlijk hier in het gesprek met Tera Cox. Maar eerst nog iets moois van Don McLean. Luister mee naar American Pie. Hello.

0: Landelijke Woonkaart brengt overzicht in woonmogelijkheden voor jongeren. En daarover ga ik praten met Cheyenne van de Kust. Welkom, Cheyenne.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, dat weten we allemaal. Er is in Nederland een enorm woningtekort. Nou zijn er allerlei initiatieven ontwikkeld om jongeren te helpen her en der. Maar er is wat hele versnippering en zo. Zien jongeren door de boom het bos nog wel om een kamer of een appartement te bemachtigen?
1: Ja, ik denk dat er ook aan ligt een beetje qua hè, wat voor achtergrond heeft iemand nou. Krijgt iemand het van huis uit mee en wil een jongere luisteren? Want ja, sommigen weten wel bijvoorbeeld van Woonnet, maar die vergeten dat ze als ze niet een paar maanden dan niet het volgende jaar hebben betaald, al hun inschrijfjaren verliezen.
0: Oh, ja.
1: Dus het zijn maar net, hè. Soms weten ze wat er is, maar kennen ze net de loops niet.
0: Maar gelukkig is er nu die woonkaart, de landelijke woonkaart. Wat is daarvan de bedoeling?
1: Ja, om eigenlijk te zorgen dat ze gewoon een checklist af kunnen gaan. Dat ze niet meer overal moeten zoeken. Van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar gewoon op de woonkaart bijna alle mogelijkheden of zoveel mogelijk mogelijkheden in één klap kunnen zien.
0: Nou, ik heb hem hier voor me liggen. Hij is superduidelijk, heel mooi in kleur. Kan je er even een greep uithalen? Wat wordt er zo al voorgesteld? Want er is zelfs een stappenplan bij.
1: Klopt. Ja, nou, er staat echt hè, voor ieder staat er wat. Natuurlijk, en dat vind ik ook een hele mooie. Niet voor ieder is dat vanzelfsprekend, maar de een kan langer bij de ouders wonen. Nou, dan wordt er wel al op geattendeerd om inschrijfjaren op te bouwen op Woningnet.
0: Hele goede tip.
1: Dat vind ik inderdaad de gouden tip om inderdaad te voorkomen dat we achterover gaan leunen.
0: Ja, ja. Nou, dat stappenplan. Misschien is het toch goed om dat even door te nemen. Want dat is een heel helder plan en daar kunnen mensen al gelijk al wel een beetje mee uit de voeten. Kan je dat even met me doornemen?
1: Ja, zeker. Nou, daar hadden we net één wonen bij de ouders. Nou, dat is top als dat lang door kan gaan. Ook zeker fijn als dat als er dan gespaard kan worden en inschrijfjaren opgebouwd kunnen worden bij Woningnet. Dan gaan we naar 2. Dat is kamer of een studentenwoning.
0: Ja, en een studentenwoning kan je dan alleen bemachtigen als je ook echt studeert natuurlijk, hè?
1: Ja, vaak is dat dan wel een vereiste. En dan gaat het ook om hospiteren of dat soort zaken. En anders zijn het gewoon de reguliere kamers die voor een ieder openstaan.
0: En voorbereidende tips. Je moet van tevoren wel het een en ander, denk ik, van jezelf weten. Wat je precies wil of waar. Wat moet je paraat hebben?
1: Nou, het handigste is om te kijken wat iemand ook zelf fijn vindt. Qua wat voor huis kom ik terecht? Wil ik een huis met alleen maar vrouwen? Wil ik een huis met alleen maar mannen? Dat is belangrijk om te weten. Wat vind ik zelf fijn? Dan ja, is het fijn om naar hospiteeravonden te gaan. Dus daar kunnen ze dan, en dat ook voor te bereiden. Hoe kom ik voor zo'n hospiteeravond heen? En hou daarbij rekening dat het voor beide kanten belangrijk is om te kijken, is het een match? Niet de medebewoner naar de mond praten, maar kijk ook vooral, vindt dit ook fijn?
0: Ja, dat is wel een luxe probleem natuurlijk. Hè? Want ja, je hebt het liefst gewoon die kamer en dan maar naar de mond praten. Maar ik snap dat dat een valkuil is.
1: Ja, nou en dat is dan ook weer, hè, op het moment dat iemand de mogelijkheid heeft om dat niet te doen, ja. Hou daar dan rekening mee. Ja. Maar op het moment dat het gewoon de prioriteit is om überhaupt een kamer te hebben, ja, dan heeft een persoon vaak zelf ook minder vereisten.
0: Ja, mensen hebben wel eens het idee, ik geef alles als ik maar ergens kan wonen in een studentenstad of wat dan ook. We gaan even door naar die woonkaart. Wat zijn nog meer mogelijkheden of stappen die we kunnen nemen?
1: Volgende, nummer 3, dan komen we bij de jongerenwoning of de starterswoning. Nou, en dat is vaak wel via woningcorporaties of speciale programma's. En daarbij is dan een inschrijf via woningcorporaties of Woonnet vaak wel een vereiste.
0: Nou, noem jij steeds jongeren. En ik snap, die verdienen nog niet zoveel of ze hebben een schuld. Maar tot wanneer ben je jongeren eigenlijk?
1: Voor de kaart, jongerenwoning zijn starters, dan praat het over 18 tot 28 jaar. Kan ook wel afhankelijk zijn van natuurlijk het project zelf.
0: Ja. Snap ik. Nou, die hebben we ook gehad. Dan gaan we naar een volgende stap die we kunnen nemen. Wat heb je nog meer in huis?
1: Dat zijn de sociale huurwoningen. En dat is inderdaad via woningcorporaties. Dat is de grootste categorie. Nu zijn er ook wel woningen die onder sociale huur vallen qua huurpuntbetelling, die nog wel bijvoorbeeld particulier verhuurd worden. Maar dat zijn er echt, dat is wellicht een naald in een hooiberg.
0: Ja. En dat is eigenlijk voor iedereen, dat is niet alleen voor jongeren, deze stap.
1: Klopt, deze stap, ja. Want tot en met, eigenlijk 1 tot en met 3 zien we vaak dat de jongeren, zeker bij 3, die hebben daar voordeel bij. En vanaf 4, ja, dan gaan ze, uitzondering van 6, vanaf 4 gaan ze echt concurreren met iedereen.
0: Ja, en dan de laatste paar stappen, of nog 1 stap hebben we geloof ik.
1: Private huur.
0: Ja.
1: Nou, het verschil daarin is de sociale huur. Daar zit dat het onder de huurgrens om toeslag te krijgen. En nou, de private huur, dan gaan we echt over hogere bedragen praten.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja.
1: Ja.
0: En tot slot nog tijdelijke creatieve huurcontracten. Bedoel je dan bijvoorbeeld ad hoc en dergelijke?
1: Inderdaad.
0: Nou, hoe komen we aan die mooie landelijke woonkaart?
1: Die is te vinden bij ons op de website kamersmetaandacht.nl.
0: Kamersmetaandacht.nl. Nou, Sienne van der Kust, heel fijn dat er ineens vanuit die versnippering toch een eenheid en een mooi overzicht is. Dank je wel voor deze geweldige tip, de landelijke woonkaart voor overzicht voor woonmogelijkheden voor jongeren. Dank je wel.
2: Dank je wel, Tera, voor deze bijdrage aan de late avond. En daarmee zit de show erop. Het is even niet anders. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting natuurlijk weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Ik ga er van tussen. Er is nog één deun die hier klaar ligt. Dat is Moody Blues en Isn't Life Strange. Wat toepasselijk is dat. Ik wens je voor zo meteen wel rusten. Een mooie nacht. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sparticus. Maar
0: het
1: was...
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omroep Archipel. The next train will be leaving from platform 1.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Hollands Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel